0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goeiemorgen. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. Webwinkel Bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie al eens bij Bol besteld, is nu best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. De vrouwen van OH Leuven stoten door naar de tweede voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. OHL neemt het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. En tennis. Elise Mertens heeft zich op het toernooi van Toronto geplaatst voor de 3e ronde. Ze won in 3 sets van een Hongaarse. Het werd 3-6, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Japanse Naomi Osaka, de voormalige nummer 1 van de wereld. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden.

0: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Dit is Joe.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
1: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
1: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim. Joe, 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. In Antwerpen is gisteravond de Pride afgetrapt. Met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om zo de LGBTQI+ gemeenschap te vieren. Dat hebben deze mensen alvast begrepen.
2: Ik voel me hier gewoon veilig. Ik voel me hier goed. Iedereen is blij. Iedereen lacht, iedereen heeft plezier.
3: Het is enerzijds de leukste week van het jaar. Iedereen komt samen, vrienden, feestjes, maar ook... Ja, Pride is a protest. Zo is het ontstaan, zo zal het ook altijd blijven.
1: De Pride duurt nog tot en met zondag, met als hoogtepunt de parade op zaterdag. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. Telecombedrijf Digi zit in de problemen. Het is intussen 2 jaar actief in ons land, maar kampt met miljoenen euro's schulden. Dat vertelde onder meer ex-medewerkers en een directielid aan onderzoeksjournalist Joppen Huyts.
4: Om te beginnen hangen er Digi voor miljoenen euro's aan schulden bij de rechtbank boven het hoofd. Het gaat om bedrijven die een paar miljoen terugvragen voor het werk dat ze leverden, maar ook 300.000 euro van de RSZ, onbetaalde belastingen dus. Digi zegt eigenlijk dat

0: ze hun rekeningen wel op tijd betalen, maar dat ze wel sommige facturen contesteren.
1: Iran en Oman hebben een akkoord bereikt over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al betekent dat niet meteen dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de VS ingaat op een aantal eisen van Iran. Het akkoord is nog niet helemaal rond. Na het nieuws over het mogelijke akkoord is de goudprijs opnieuw de hoogte ingeschoten. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan had Infantino al ingetrokken, maar verschillende landen vroegen zijn ontslag. Het bestuur blijft hem dus steunen. De vrouwen van OH Leuven stoten door naar de tweede voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. OHL neemt het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. En tennis. Elise Mertens heeft zich op het toernooi van Toronto geplaatst voor de derde ronde. Ze won in 3 sets van een Hongaarse. Het werd 3-6, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Japanse Naomi Osaka, de voormalige nummer 1 van de wereld. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je spel horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
4: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Ik heb zin in een fruitsla.
12: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
11: Amai, ik sla direct met een slag.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Dit is Joe 80s and

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goede morgen. De overheid gaat influencers inzetten tegen online haat. Dat schrijft de Standaard. Met die aanpak hoopt ze mensen op sociale media bewust te maken van de gevolgen van cyberhaat. Minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
2: We zien vandaag dat heel wat anonieme trollen dikwijls mensen belagen op sociale media en er dan ook van uitgaan dat hen niks kwalijk kan worden genomen. Dus wij gaan met influencers werken die ook eigenlijk aangeven dat als je je niet veilig voelt, bijvoorbeeld op online media, of je wordt bijvoorbeeld aangevallen, dan kan je altijd stappen ondernemen.
1: Wie te maken krijgt met online haat kan binnenkort ook de identiteit van zijn belager opvragen. Telecombedrijven die die identiteit niet vrijgeven, kunnen daar ook boetes voor krijgen. Telecombedrijf Digi zit in de problemen. Het is intussen 2 jaar actief in ons land, maar kampt met miljoenen euro's schulden. Dat vertelde onder meer ex-medewerkers en een directielid aan onderzoeksjournalist Joppen Huyts.
3: Om te beginnen hangen er Digi voor miljoenen euro's aan schulden bij de rechtbank boven het hoofd. Het gaat om bedrijven die een paar miljoen terugvragen voor het werk dat ze leverden. Maar ook 300.000 euro van de RSZ, onbetaalde belastingen dus. Digi zegt eigenlijk dat ze hun rekeningen wel op tijd betalen, maar dat ze wel sommige facturen contesteren.
1: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan is intussen weer ingetrokken. Infantino heeft zich geëxcuseerd voor die aanpak en het FIFA-bestuur blijft hem steunen. En in Antwerpen is gisteravond de Pride afgetrapt met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om zo de LGBTQI+ gemeenschap te vieren. En dat hebben deze mensen alvast begrepen.
4: Ik voel me hier gewoon veilig. Ik voel me hier goed. Iedereen is blij. Iedereen lacht, iedereen heeft plezier.
5: Het is enerzijds de leukste week van het jaar. Iedereen komt samen, vrienden, feestjes, maar ook... Ja, Pride is a protest. Zo is het ontstaan, zo zal het er ook altijd blijven.
1: De Pride duurt nog tot en met zondag, met als hoogtepunt de parade op zaterdag. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog, bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
0: Dit is

0: Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond van iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Joe 80.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. De overheid gaat influencers inzetten tegen online haat. Met die aanpak hoopt ze mensen op sociale media bewust te maken van de gevolgen van cyberhaat. Maar er is ook steun voor slachtoffers, zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
2: We moeten er echt voor zorgen dat anonieme online haat uit de wereld gaat. En daar hebben we een wet voor gestemd die er eigenlijk voor zorgt dat de ombudsdienst Telecom anonieme accounts eigenlijk doet stopzetten door eigenlijk de anonimiteit op te heffen.
1: Om zo gerichter daders aan te pakken. Telecombedrijven die die identiteit niet vrijgeven, kunnen daar ook boetes voor krijgen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Opnieuw doden bij Russische bombardementen in Oekraïne. In de regio Kharkiv in het noordoosten zijn zeker 3 mensen omgekomen. Volgens het militaire bestuur van de stad viel Rusland woningen aan en zijn de slachtoffers burgers. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan is intussen weer ingetrokken. Infantino heeft zich geëxcuseerd voor die aanpak en het FIFA-bestuur blijft hem steunen. In Antwerpen is gisteravond de Pride begonnen, met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om de rechten van de LGBTQI+-gemeenschap onder de aandacht te brengen. En dat is nodig, zegt deze bezoeker.
3: Ik vind het heel maf om te constateren dat we 3 stappen achteruit aan het zetten zijn. Ik merk dat als ik buiten kom, dat het wel gewoon garantie is dat er mensen kijken of iets roepen of iets zeggen. Of noem maar op, online ook. Het is heel voelbaar, niet alleen bij mezelf, bij heel veel van mijn vrienden en de cijfers liegen er niet om. Dus voilà, we gaan een keer een stem laten horen hier.
1: De Pride duurt nog tot en met zondag. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Wat gooien we straks op de barbecue?
5: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
4: Een goeie visje.
5: Of een lekkere langoustine.
4: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: de Vos Lemmis.
8: Nog steeds al vol on thee.
9: This is a mosselen van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes. Voor maar €18,99. Lunch Garden.
10: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
8: Voorwaarden op colruyt.be.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe, 80s en 90s.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love.

0: Gebeurd is niet duidelijk. Eén persoon werd opgepakt. Het is niet duidelijk of het om een leider of buitenstaander gaat. Het parket onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag meteen naar huis. Van zo'n 35.000 huizen in Vlaanderen wordt het afvalwater gewoon in de natuur geloodst. Dat schrijft HLN op basis van cijfers die GroenParlementslid Mieke Schouwvliegen heeft opgevraagd. Het gaat dan om water zelf, maar ook zeepresten of uitwerpselen. HLN-journaliste Fleur Mees.
1: Ik wil vanuitgaan dat dit slecht is voor de natuur. Zeker wanneer een woning dicht bij een kwetsbare zone ligt, bijvoorbeeld naast een natuurgebied. Mieke Schouwvliegen, die dat de cijfers had opgevraagd, wees er bijvoorbeeld op dat blauwalgen zouden kunnen ontstaan. Dat is een bacterie die het best gedijt door de hitte, maar ook in water dat vervuild is.
0: Dat is dus gevaarlijk voor de natuur. Een waterzuiveringsinstallatie is nogthans verplicht voor huizen die niet zijn aangesloten op de riolering. En opnieuw doden bij Russische bombardementen in Oekraïne. In de regio Kharkiv in het noordoosten zijn zeker 3 mensen omgekomen. Volgens het militaire bestuur van de stad viel Rusland woningen aan en zijn de slachtoffers burgers. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog, bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans ook op onweersbuien.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: de super plus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de super plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
5: Zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
4: Dat zeker. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
8: Joe.

0: om te zien live. Back to the 90s. 13 november in Afas Dome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afas Dome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
1: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag. Dovi
1: keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
5: Schat, die kleine moet eten.
4: Ons kinderen moeten eten.
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak. Kom, yellow!
6: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
7: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
8: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
9: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
7: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
10: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
7: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
11: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
12: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
13: Nog steeds al volonté.
14: This is a muscle van Lynch Garden.
13: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen. Een jeugdbeweging uit Balen in de Antwerpse Kempen heeft zijn kamp in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. De leden zelf waren niet betrokken. Burgemeester Sophie Leijsen.
3: Een aantal mensen uit de leidingsploeg zijn daar slachtoffer van een incident geworden buiten hun wil om. Wat daar juist concreet gebeurd is, ga ik overlaten aan het parket om daarover te communiceren. Maar het is wel zo dat zij onmiddellijk de politie hebben ingeschakeld en dat daar ook een arrestatie gevolgd is van iemand los van die leidingsploeg.
2: Het zou gaan om een inwoner van het dorp. Het parket van Luik onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag terug naar huis. De politie blijft pas flitsen vanaf 129 km per uur op de snelweg.

0: En zelfs hartritmestoornissen. Ook in Frankrijk werden al verschillende stranden gesloten uit voorzorg. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Maar het blijft droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag halen we tot 32 graden. Dan is er wel kans op onweer.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: zei de vos.
1: Ja, limmes.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
1: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
0: Of dingen, hè, bougie burgers.
1: Dat is passé. Kom, herpak de limmes.
0: Oké. Okay.
1: Waarom neemde jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van

0: sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 12 uur.
3: Een goedemiddag. De KLJ van Balen heeft een kamp met 125 jongeren vroegtijdig stopgezet. Ze waren op kamp in Plombières in de provincie Luik. Daar heeft zich een incident voorgedaan met de leidingsploeg. Burgemeester Sophie Leijsen.
4: Zij hebben daarop de politie gecontacteerd en daarop is een arrestatie gevolgd van iemand die geen directe link heeft met de KLJ hierin.

0: toestand naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een man van 63 uit Diest. Van zo'n 35.000 huizen in Vlaanderen wordt het afvalwater gewoon in de natuur geloosd. Dat schrijft HLN op basis van cijfers die GroenParlementslid Mieke Schouwvliegen heeft opgevraagd. Het gaat dan om water zelf, maar ook zeepresten of uitwerpselen. HLN-journaliste Fleur Mees.
1: Ik wil vanuitgaan dat dit slecht is voor de natuur. Zeker wanneer een woning dicht bij een kwetsbare zone ligt, bijvoorbeeld naast een natuurgebied. Mieke Schouwvliegen, die dat de cijfers had opgevraagd, wees er bijvoorbeeld op dat blauwalgen zouden kunnen ontstaan. Dat is een bacterie die het best gedijt door de hitte, maar ook in water dat vervuild is.
0: En dat is dus gevaarlijk voor de natuur. Een waterzuiveringsinstallatie is nogthans verplicht voor huizen die niet zijn aangesloten op de riolering. De politie blijft pas flitsen vanaf 129 km per uur op de snelweg. Voor andere wegen blijft de marge van 6 km per uur behouden. Dat blijkt uit een omzendbrief naar alle politiezones. In andere landen is die marge veel kleiner. Veiligheidsinstituut FIAS had eerder al gepleit om die marges te verlagen, omdat flitstoestellen veel accurater zijn dan vroeger. Maar daar gaan de parketten niet op in. Rusland heeft afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïnse drones neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie. De aanvallen waren volgens Rusland gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Op verschillende plaatsen ontstond brand door neervallende brokstukken. Niemand raakte gewond. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden. En zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer. Dit is Joe.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik heb zin in een fruitsla.
10: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
9: Amai, ik sla direct met een slag.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
11: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes,

0: Colruyt Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar 6,95 €. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. Een grote politieachtervolging in Antwerpen gisteravond. Die begon al in Nederland. Het gaat om een wagen met Franse nummerplaten. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
3: Het voertuig heeft van de afrit Borgerhout genomen. Is daar eigenlijk een woonwijk binnengereden. Het voertuig is dan eigenlijk gecrashed een paar straten verder. De bestuurder is daar gevlucht te voet, maar de politie heeft hem kunnen inrekenen. En in het voertuig is ook een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aangetroffen.
2: De bestuurder is een Fransman van 21. Hij is aangehouden. Een kitesurfer die gisteren een ongeval had in Oost-Duinkerke is overleden. Dat bevestigt de politie. De man kwam op het strand met zijn hoofd tegen een jetski terecht toen een krachtige windstoot in zijn kite sloeg. De hulpdiensten konden hem reanimeren en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een man van 63 uit Diest. In Ukkel is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer werd geraakt in zijn been. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar. Volgens de politie gaat het om een uit de hand gelopen ruzie. In Italië geldt code rood voor hitte in alle grote steden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. In onder meer Firenze worden temperaturen boven de 40 graden verwacht. Mensen krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. Die houdt nog zeker een week aan. Rusland heeft afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïnse drones neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie. De aanvallen waren volgens Rusland gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Op verschillende plaatsen ontstond brand door neervallende brokstukken. Niemand raakte gewond. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden. En zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
6: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
7: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
5: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
5: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Dit is Joe 80s and 90s.

0: prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Wat gooien we straks op de barbecue?
2: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
1: Een goeie viske.
2: Of een lekkere langoustien.
1: Oh ja, daar heb ik al langoustien in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes.
5: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets, teamomtezienlive.be.
6: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
7: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
6: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
8: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white deo gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Een Dovi-keuken is topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
10: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
12: Joe

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag. Een grote politieachtervolging in Antwerpen gisteravond. Die begon al in Nederland. Het gaat om een wagen met Franse nummerplaten. Je hoort Christophe Aerts van het parket. Het
4: voertuig heeft aan de afrit Borgerhout genomen.

0: In de Ronde van Frankrijk zijn de vrouwen vertrokken voor de 6e etappe. Een rit over 6 hellingen, nog geen zware kols. Dus waarschijnlijk geen strijd tussen de klassementsvrouwen. En een kans voor Justine Gekiere.
1: Het is een hele mooie etappe. Denk wel ook wel echt een etappe waar dat de vlucht kans maakt. Dus ja, ik wil echt wel heel graag ook in de vlucht. Natuurlijk, ja. Het gaat ook te zien zijn met wie dat ik in de vlucht zit. Maar allee, ik ga alleszins wel, als de vlucht vrijgeleide krijgt, ga ik wel mijn kans pakken.
0: Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden. En zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
2: Dit is Joe E.

Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je een spel doorvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ik heb zin in een fruitsla.
11: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
10: Amai, ik sla direct met een slag.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Joe, 80's en

0: tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. Er is nog veel onduidelijkheid over het stopgezette kamp van de KLJ uit Balen. De jeugdbeweging besloot het kamp met 125 jongeren in Plombières, in de provincie Luik, vroegtijdig stop te zetten na een incident met de leidingsploeg. Journaliste Rosalie Pieters.
7: De KLJ zelf spreekt toch wel van een ernstige integriteitsschending. Wat dat dan precies betekent, daar willen ze voorlopig nog niet verder op ingaan. Vermoedelijk gaat het dus om leden van de leiding die slachtoffer zijn. KLJ zegt dat er ook wel zal onderzocht worden of er zeker ook geen kinderen slachtoffer zijn.
6: Er zou 1 persoon opgepakt zijn, die zou niet bij de KLJ zelf horen. Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar wil er voorlopig niks over kwijt. De natuurbrand in Nederlands-Limburg is nu toch weer opgelaaid. Dat meldt de brandweer daar. Die heeft meteen verschillende ploegen ingezet om het vuur te blussen en te voorkomen dat de brandhaard uitbreidt. De natuurbrand was maandag al uitgebroken, maar gisteren was die onder controle. Nu zijn de vlammen dus toch opnieuw opgelaaid. En in Leipzig, in Duitsland, is wellicht een nog grotere ramp voorkomen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig waarnaast een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie. Dat meldde Duitse media. De luchthaven van Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire transporten. De drone werd dinsdagavond opgemerkt en het vliegverkeer werd ook een tijd lang stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die drone. Er is een terreuronderzoek geopend. De zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden en zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
5: Dit is Joe.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
6: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
7: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
6: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
8: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag. In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werkten wellicht 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen, was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook een miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar ontmanteld werd. De leden van de KLJ in Balen zijn weer aangekomen in hun gemeente. Ze hadden eerder vandaag hun kamp met 125 jongeren in Plombières in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. Journaliste Rosalie Pieters.
2: De KLJ zelf spreekt toch wel van een ernstige integriteitsschending. Wat dat dan precies betekent, daar willen ze voorlopig nog niet verder op ingaan. Vermoedelijk gaat het dus om leden van de leiding die slachtoffer zijn. KLJ zegt dat er ook wel zal onderzocht worden of er zeker ook geen kinderen slachtoffer zijn.
1: Er zou één persoon opgepakt zijn. Het zou gaan om een inwoner van Plombières. Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar geeft voorlopig geen commentaar. En in Leipzig, in Duitsland, is wellicht een nog grotere ramp vermeden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig waarnaast een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie, dat meldde Duitse media. De luchthaven van Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire transporten. De drone werd dinsdagavond opgemerkt en het vliegverkeer werd een tijd lang stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die drone. Er is ook een terreuronderzoek geopend. Brede opklaringen deze namiddag en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook tot 25 graden. In het weekend wordt het weer wat warmer. Zondag kan het zelfs lokaal 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
0: Dit is Joe.

0: Hun Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België. Joe 80s and

0: om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, AFAS Dome Antwerpen. Tickets 10 om te zien live.be.
1: Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werken wellicht 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen, was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook 1 miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar ontmanteld werd. De leden van de KLJ in Balen zijn weer aangekomen in hun gemeente. Ze hadden eerder vandaag hun kamp met 125 jongeren in Plombières in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. Er zou 1 persoon opgepakt zijn. Journaliste Rosalie Pieters.
2: Het is duidelijk dat dit hier om een delicate zaak gaat waar moeilijk over gecommuniceerd wordt. We horen dus inderdaad dat KLJ Balen hier niet rechtstreeks mee bij betrokken is. Dus dat dit niet iemand is van KLJ zelf die is opgepakt, maar wel iemand die eerder onrechtstreeks zou betrokken zijn bij deze kampplaats hier.
1: Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar geeft voorlopig geen commentaar. In Molpostel in de Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen, nadat ze door een tik gebeten is. Zo'n infectie kan leiden tot een hersenontsteking en komt heel weinig voor in ons land. Maar het is wel al het tweede geval op korte tijd in de regio. Daarom wil Agentschap Zorg en Gezondheid mensen waarschuwen. Joris Molens.
3: In Vlaanderen hebben we voorlopig geen groot probleem qua tekenencefalitis. Het blijft beperkt tot een handvol gevallen per jaar. De verwachting is wel dat dat langzamerhand zal gaan toenemen de komende jaren. Dat is een tendens die we in heel Europa zien. Maar op dit moment is het dus iets wat nog zeer uitzonderlijk voorkomt. En waar je inderdaad gewoon pech hebt als je het oploopt.
1: De natuurbrand in Nederlands-Limburg is opnieuw geblust. Dat laten de hulpdiensten daar weten. Het ging om een klein gebied dat eerder al was afgebrand. De natuurbrand was maandag uitgebroken, maar gisteren was die onder controle. De vlammen waren nu opnieuw opgeleid. De brandweer blijft er wel alert. In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen al zeker 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt het vuren in oktober vorig jaar, dat zegt UNICEF. Het komt neer op ongeveer 1 kind per dag. Honderden andere kinderen raakten ook gewond. De kinderen lijden onder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig water. UNICEF spreekt over een mislukt staakt het vuren. En zevenkampster Nafi Thiam neemt in september op de Memorial van Damme deel aan het hoogspringen. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Thiam liet vorige week nog weten dat ze past voor het EK-atletiek dat volgende week begint. Naar eigen zeggen omdat ze niet fit genoeg is na een blessure. Thiam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. En ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in die discipline. Brede opklaringen deze namiddag en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook tot 25 graden. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
0: Dit is Joe 80.

Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim. Nog steeds al volonté.
10: This is de mosselen van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
11: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Dit is Joe 80s en 90s.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor onbetrouwbare eclipsbrillen. Volgende week woensdag vindt in ons land een grote zonsverduistering plaats. En heel wat mensen willen dan naar de zon kijken. Maar zonder de gepaste bescherming kan dat voor blijvende oogschade zorgen. Dat zegt ook oogarts Lieselotte Aerts.
4: Ik ken inderdaad brillen hebben die niet gecertificeerd zijn. Dus het is belangrijk dat dat toch een CE-markering is, dat het Europees gekeurd is. Als het er inderdaad niet op staat, dan zou ik het inderdaad ook niet gebruiken, want dan kunnen we niet garanderen dat het veilig genoeg is. Hetgeen waar wij als arts het meeste schrik voor hebben is een soort brandwonde ter hoogte van het netvlies. Daar ontstaat dan eigenlijk een soort blinde vlek. Dus daar kan je echt blind van worden op dat plaatje eigenlijk.
3: Het is ook belangrijk om niet langer dan 3 minuten aan een stuk naar de zon te kijken. In Molpostel in de Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen nadat ze door een teek gebeten is. Zo'n infectie kan leiden tot een hersenontsteking en komt heel weinig voor in ons land. Maar het is wel al het tweede geval op korte tijd in de regio. Daarom wil het agentschap Zorg en Gezondheid mensen waarschuwen. Joris Molens.
5: In Vlaanderen hebben we voorlopig geen groot probleem qua tekenencefalitis. Het blijft beperkt tot een handvol gevallen per jaar. De verwachting is wel dat dat langzamerhand zal gaan toenemen de komende jaren. Dat is een tendens die we in heel Europa zien. Maar op dit moment is het dus iets wat nog zeer uitzonderlijk voorkomt en waar je inderdaad dus gewoon pech hebt als je het oploopt.
3: De Spaanse politie vreest voor een nieuwe massale oversteek naar Ceuta, dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika, volgende zaterdag. In verschillende chatgroepen op sociale media wordt die datum gedeeld, met ook heel wat valse informatie, onder meer over hoe migranten gemakkelijk via Marokko naar Ceuta kunnen zwemmen. Bij de intocht van tienduizenden migranten vorige week kwamen zo'n 100 mensen om het leven. Zeker 3000 migranten zouden er nog aanwezig zijn, onder wie ook veel minderjarigen. Ceuta vraagt hulp aan de regering in Madrid. In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen al zeker 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt-het-vuren in oktober vorig jaar, dat zegt UNICEF. Het komt neer op ongeveer 1 kind per dag. Honderden andere kinderen raakten ook gewond. De kinderen lijden onder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig water. UNICEF spreekt over een mislukt staakt-het-vuren. En een dubbelslag voor de Nederlander Bart Lemme in de Ronde van Polen. Hij was de sterkste in de vierde etappe op een aankomst bergop en wordt ook de nieuwe leider. De Italiaan Christian Scaroni werd tweede, de Fransman Axel Laurens eindigde derde. De rit werd ook een half uur geneutraliseerd na een massale valpartij. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maximaal tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is dan wel kans op onweer.
2: Dit is Joe.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
4: Joe, 80's en 90's.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim. Nog steeds al vol Volonté.
4: This is a muscle van Lynch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lynch Garden.
5: Joe 80's en

0: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruy.be. Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. Elk uur sterft er een Belg aan de gevolgen van overgewicht. Dat blijkt uit een studie van gezondheidsinstituut Cienzano. Die kon meer dan 9500 overlijdens in 2022 linken aan een te hoog BMI. De belangrijkste doodsoorzaken zijn dan onder meer hart- en vaatziekten en dementie. Vooral mannen sterven door overgewicht. In Wallonië en Brussel liggen de cijfers ook opvallend hoger dan in Vlaanderen. In Merchtem, in Vlaams-Brabant, onderzoekt het parket het overlijden van een kind. Het gaat om een jongen die jonger is dan 10. Zijn familie probeert hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk hoe de jongen om het leven kwam. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor onbetrouwbare eclipsbrillen. Volgende week woensdag vindt in ons land een grote zonsverduistering plaats en heel wat mensen willen dan naar de zon kijken. Maar zonder de gepaste bescherming kan dat voor blijvende oogschade zorgen. Dat zegt ook oogarts Lieselot Aerts.
3: Je kan inderdaad brillen hebben die niet gecertificeerd zijn, dus het is belangrijk dat dat toch een CE-markering is, dat het Europees gekeurd is. Als het er inderdaad niet op staat, dan zou ik het inderdaad ook niet gebruiken, want dan kunnen we niet garanderen dat het veilig genoeg is. Hetgeen waar wij als arts het meeste schrik voor hebben, is een soort brandwonde ter hoogte van het netvlies. Daar ontstaat dan eigenlijk een soort blinde vlek. Dus daar kan je echt blind van worden op dat plaatje eigenlijk.
2: Het is ook belangrijk om niet langer dan 3 minuten aan een stuk naar de zon te kijken. De Spaanse politie vreest voor een nieuwe massale oversteek naar Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika, volgende zaterdag. In verschillende chatgroepen op sociale media wordt die datum gedeeld met ook heel wat valse informatie. Onder meer over hoe migranten gemakkelijk via Marokko naar Ceuta kunnen zwemmen. Bij de intocht van tienduizenden migranten vorige week kwamen zo'n 100 mensen om het leven. Zeker 3000 migranten zouden er nog aanwezig zijn, onder wie ook veel minderjarigen. Ceuta vraagt nu hulp aan de regering in Madrid. De Nederlandse zangeres Journey Kaagman is overleden, dat meldt haar familie. Ze werd bekend als frontvrouw van de band Earth and Fire, met wie ze ook in de jaren 70 en 80 verschillende hits scoorde. Ze was ook jarenlang jurylid van de Nederlandse talentenjacht Idols. Kaagman leed aan Parkinson, ze werd 79. En de Mauritiaanse Kim Lecour heeft de 6e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste van een groep vluchters. Ze haalden het voor de Française Cédrine Kerbaul en de Nederlandse Puk Pietersen. De Zwitserse Marlen Reusser blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is wel kans op onweer.
1: Dit is

0: om te zien live. Back to the 90s. 13 november in Afas Dome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Lee, Tu Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afas Dome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Het incident op het kamp van de KLJ uit Balen, in Plombières, in Luik, zou gaan om voyeurisme. Dat meldt een bron aan onze redactie. De jeugdbeweging zette het kamp met zo'n 125 leden vanmiddag vroegtijdig stop. Journaliste Katrien Sales.
2: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
1: De leiding en leden zijn intussen weer thuis. Elk uur sterft er een Belg aan de gevolgen van overgewicht. Dat blijkt uit een studie van gezondheidsinstituut Cienzano. Die kon meer dan 9500 overlijdens in 2022 linken aan een te hoog BMI. De belangrijkste doodsoorzaken zijn dan onder meer hart- en vaatziekten en dementie. Vooral mannen sterven door overgewicht. In Wallonië en Brussel liggen de cijfers ook opvallend hoger dan in Vlaanderen. En de boycott tegen FIFA-baas Gianni Infantino en alle competities die de FIFA organiseert is nog steeds van kracht. Dat zegt de Europese voetbalbond UEFA aan Sky News. Het draait allemaal rond het plan van Infantino om de aandelen van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel protest op. Gisteren bood Infantino nog zijn excuses aan en benadrukte hij dat het plan niet doorgaat, maar dat is voor de UEFA niet voldoende. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het zelfs lokaal 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
0: Dit is Joe.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
1: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
1: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Het incident op het kamp van de KLJ uit Balen in Plombières in Luik zou gaan om voyeurisme. Dat meldt een bron aan onze redactie. De jeugdbeweging zet het kamp met zo'n 125 leden vanmiddag vroegtijdig stop. Journaliste Katrien Sales.
2: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
1: De leiding en leden zijn intussen weer thuis. In de Nederlandse badplaats Oudorp in de provincie Zuid-Holland heeft het leger een blushelikopter ingezet om een duinenbrand te bestrijden. Tot nu toe staat er al een kleine hectare natuur in brand. Maar door de hevige wind is het moeilijk om het vuur te blussen. De autoriteiten roepen de bevolking ook op om het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. En de UEFA wil nog altijd het komende WK en FIFA-baas Infantino boycotten. Dat zegt de Europese Voetbalbond aan Sky News. Het draait allemaal rond het plan van Infantino om aandelen van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel protest op. Gisteren bood Infantino nog zijn excuses aan en benadrukte hij dat dat plan niet doorgaat. Maar dat is voor de UEFA niet voldoende. Ze zijn het vertrouwen in Infantino kwijt. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het lokaal zelfs tot 31 graden worden. Er is dan wel kans op onweer.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Eerder vandaag raakte al bekend dat de artsen de behandeling hadden stopgezet. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan in Gent. Ook ons land bekijkt of de luchthavens hier extra beveiliging nodig hebben. Dinsdagavond werd op de luchthaven van Leipzig in Duitsland een drone met explosieven gevonden, naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. Defensieminister Franke heeft nu advies gevraagd aan de militaire inlichtingendiensten om te investeren in antidronesystemen.
2: We hebben natuurlijk ook tactische vrachten met wapens, met munitie, die landen op verschillende Belgische luchthavens. Die 50 miljoen euro counter-drone maatregelen, die aankoop is gebeurd. Die materiaal is er nu allemaal. Maar er is nog een groot contract, dat komt tegen het einde van het jaar, van bijna 1 miljard. Met nog heel wat extra counter-drone systemen die komen. Dus ja, er zal nog meer nodig zijn, hè.
1: Intussen ontkennen de Duitse autoriteiten dat er munitie aan boord was van dat vliegtuig waarnaast de drone werd gevonden. Eerder melden verschillende Duitse media dat dat wel het geval was. Het is ook nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die drone. Bij de autoriteiten klinkt nu dat er voldoende bewijs is dat het om een aanslagpoging ging. Er heeft opnieuw iemand positief getest op het hantavirus. Het gaat om een Frans-Argentijns toerist die vorige maand Frankrijk doorkruiste. Hij zit nu samen met zijn familie in isolatie in Spanje, zegt het Franse ministerie van Volksgezondheid. De man had weinig symptomen en vertoont die nu al niet meer. Er is voorlopig geen verband met de uitbraak van het hantavirus op het Nederlandse cruiseschip. Wie de voorbije warme dagen buitensom in een meer of een rivier kan last krijgen van zwemmersjeuk. Door de hitte zitten er meer wormlarven in ondiep zoet water en die kunnen in je huid kruipen. Dat geeft rode, jeukende bulten. Niet gevaarlijk of besmettelijk, maar wel heel vervelend, zegt dermatoloog Thomas Macelis.
3: De mensen ontwikkelen ook een soort allergie. Dus de tweede, derde, vierde keer dat je dat voor hebt, gaat dat ook iets erger zijn. Harder jeuken, meer uitgesproken zijn. Dus het neemt eigenlijk toe in intensiteit als je verschillende keren zwemmersjeuk hebt.
1: Om de zwemmersjeuk voor te zijn, trek je best je zwemkledij zo snel mogelijk af en neem je best een grondige douche. Voetbal in de derde voorronde van de Europa League heeft Anderlecht de heenwedstrijd gewonnen. Het werd 0-1 tegen het Griekse PAOK. De terugmatch is voor volgende week. En in de derde voorronde van de Conference League won AA Gent van het Zweedse Göteborg ook met 0-1. Ook die terugwedstrijd wordt volgende week gespeeld. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het zelfs tot 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Eerder vandaag raakte al bekend dat de artsen de behandeling hadden stopgezet. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan in Gent. Zijn vrienden lieten hem zwaar gewond achter. Het onderzoek naar dat incident loopt nog. Verschillende brandweerkorpsen in ons land trekken aan de alarmbel na een golf van inbraken in de kazernes. Sinds begin dit jaar is er al in 5 kazernes ingebroken. Dieven willen dan onder meer speciale scharen stelen, waarmee de brandweer bijvoorbeeld wrakken openknipt na een ongeval, om die dan zelf te gebruiken om in te breken. En als de brandweer het juiste materiaal niet meteen heeft, kan het levens kosten. In Nederland is er zo al in 35 kazernes ingebroken. De politie vermoedt dat het om een georganiseerde bende gaat. In de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een bomexplosie in een minibus. Dat meldt het staatspersagentschap. 13 anderen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wie er achter die explosie zit. Voetbal dan. In de 3e voorronde van de Europa League heeft Anderlecht de heenwedstrijd gewonnen. Het werd 0-1 tegen het Griekse PAOK. De terugmatch is voor volgende week. En in de 3e voorronde van de Conference League won AA Gent van het Zweedse Göteborg ook met 0-1. Ook die terugwedstrijd wordt volgende week gespeeld. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het zelfs lokaal 31 graden worden. Er is dan wel kans op onweer.
0: Dit is Joe 80.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedt een zware brand in een opslagplaats, vlakbij het station van Brussel-Noord. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Voetgangers en omwonenden moeten uit de buurt blijven. Er zijn voorlopig geen gewonden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. In de Oost-Vlaamse gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een dode gevallen nadat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Dat bevestigt het parket. Twee andere mensen zouden ook zwaar gewond geraakt zijn. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. En er komt volgende week mogelijk een nieuwe hittegolf aan. De vorige hittegolf is vandaag geëindigd, na 8 dagen. Want vandaag was de eerste dag in Ukkel onder de 25 graden. Maar de volgende hittegolf zit er dus al aan te komen. Weerman David De Henao.
2: Er is 50% kans momenteel dat we naar een derde hittegolf gaan. Omdat we zondag 30 graden of meer zouden halen in Ukkel. En dan zou het woensdag en donderdag volgende week ook nog eens meer dan 30 graden zijn. Maar dat is nog meer dan een week ver. Ja, de fout op een temperatuurvoorspelling een week ver is plus of min 3 graden, dus ik hou een slag om de arm.
1: Het zou nog maar de derde keer zijn sinds het begin van de metingen dat er 3 hittegolven zijn op 1 jaar. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer, zondag lokaal tot zelfs 31 graden. Er is dan wel kans op onweer.
0: Dit is Joe.